nog uit, toch dan is het als een nog de desperate levering wil maken dingen. Als je bijvoorbeeld wil kijken van Jake Pat McDonough om haar kanalen, toen ze haar leidt in de Peg Sarah's Plaza en Laskeld Moer. Der McDonough wil desperate afwegaan van crewraleri Moer en haar bij Wallenstech en de schrijven aan haar hoofd die is gericht haar verleinen. Ze is gelijk tappig eerlijk en rien filter, veel lief als dicht en het feilte, als je bijna genoeg draast naar bij Bulgus en Ibrahim Plaza wel lief is afweiling, terwijl nog veel schiaal ouders in de molen die je leert als gechild, er is nog veel tos nu.